0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik om bijzit?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik zou kan zal hier moeilijk kijken.
0: Kom, is het om mij dan?
1: Nou.
0: Ja.